Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goeienacht.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De afgelopen 14 dagen moesten de kustredders al 53 keer een reddingsactie uitvoeren om zwemmers uit zee te redden. In 10 gevallen ging het om reddingsacties in onbewaakte zones. Westoer verwacht dit weekend een gemiddelde hotelbezetting tussen 80% en 85% aan de kust. Volgens het provinciebedrijf noteerde men in de eerste 14 dagen van de vakantie het hoogste aantal dagjes toeristen en overnachtingen sinds de coronaperiode. Ondernemer Bart Versluis is blij met de komst van de Wine Gallery naar de Oosteroever. De zaak van Anthony Smalen opent volgende week.
3: Maar laat ons zeggen dat we zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
4: U wordt dus straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
3: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven, om hier dus een eventuele aankoop te doen, of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
2: De man die verdacht wordt de dader te zijn van een steekincident aan de tramhalte aan het Marie-Joséplein in Oostende, werd vrijgelaten onder voorwaarden. Op 3 juli had de raadkamer beslist dat de man een maand langer in de cel moest blijven. Na beroep van de verdediging is de 35-jarige man nu vrij onder voorwaarden. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee. Gold.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Hallo, de afgelopen dagen hebben we warmer zomerweer gekregen. Hier aan de kust was daar af en toe iets van te merken, toch relatief weinig door de constante noordenwind. Maar die noordenwind die blijft aanhouden de komende dagen, dus ook vandaag nog steeds. Met maxima die klimmen naar een graad of 19 maximaal hier aan zee. Dieper in het binnenland kan het nog 22 of 23 graden worden, maar daar is de hittegolf ook officieel voorbij. De regionale hittegolf dan. En hierbij hangen er veel lage wolkenvelden een groot deel van de dag, maar af en toe kan de zon ook wel eens erdoor komen piepen. Maar in vergelijking met de vorige dagen dus een pak minder zonneschijn. En bovendien is er zelfs kans op een lichte regenbui in de loop van de dag tegen de avond, maar geen grote hoeveelheden. Fijn weekend.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oostende gaat het restaurant Smoke terug open. Eind mei brak er brand uit die voor flinke brand- en rookschade zorgde. Ondertussen zijn de schade aan de dampkap, airco- en keukentoestellen hersteld en werd de rookschade aangepakt. Begin dit jaar werden er nieuwe metingen naar dioxines en PCB's uitgevoerd in de grond rond industrieterrein Konijnenbos in Gistel. Uit die cijfers blijkt dat er nog steeds lage concentraties van de schadelijke verontreiniging aanwezig is. Gistel raadt daarom de inwoners uit de zone via een inwonersbrief aan om geen eieren uit eigen tuin te eten en zelfgekweekte groenten en fruit extra te wassen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De federale kern heeft de hervorming van de werktijd goedgekeurd. Dat is beslist op een marathonvergadering die gisteren de hele dag duurde. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Zo kunnen bedrijven beter inspelen op de drukte en je meer laten werken als het nodig is en minder als het rustiger is, zodat ze niet moeten overgaan op tijdelijke werkloosheid. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon los van je werkuren. Werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De Vlaamse regering gaat een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart, van dik 130 miljoen naar bijna 96 miljoen. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde dat die niet zo hard geraakt zouden worden. Vooruit wilden ze net fors naar omlaag. En Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel meer van over te blijven. Pakistan vreest dat het ook betrokken raakt in die oorlog nadat Houthi-rebellen, die Iran steunen, verschillende raketten afvuurden op Saudi-Arabië. Veel wolken vandaag, soms is er wat zon en er is ook kans op wat lichte regen bij maxima rond 24 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer bij zo'n 22 graden.
0: Noordzee Gold. Noordzee Gold.

Super Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Super Salon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Super Salon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Super Salon. Noordzee Gold, ook in het weekend vintage hits.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Hallo, de afgelopen dagen hebben we warmer zomerweer gekregen. Hier aan de kust was daar af en toe iets van te merken, toch relatief weinig door de constante noordenwind. Maar die noordenwind die blijft aanhouden de komende dagen, dus ook vandaag nog steeds. Met maxima die klimmen naar een graad of 19 maximaal hier aan zee. Dieper in het binnenland kan het nog 22 of 23 graden worden, maar daar is de hittegolf ook officieel voorbij. De regionale hittegolf dan. En hierbij hangen er veel lage wolkenvelden een groot deel van de dag. Maar af en toe kan de zon ook wel eens erdoor komen piepen. Maar in vergelijking met de vorige dagen dus een pak minder zonneschijn. En bovendien is er zelfs kans op een lichte regenbui in de loop van de dag tegen de avond. Maar geen grote hoeveelheden. Fijn weekend!

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Oostendse luchthaven zal vanaf nu minder subsidies krijgen van de Vlaamse regering. De komende jaren daalt de subsidie met ruim een kwart. Wie in Oostende de veerdienst tussen het centrum en de Oosteroever wil gebruiken, kan vanaf nu online de drukte op de veerboot raadplegen. Dat is mogelijk via QR-codes ter plaatse of via de website veerdienst.be. Morgen geeft Augustijn een kioskconcert op het Wapenplein. Het is de eerste keer dat hij daar optreedt.
3: Ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld, denk ik. In Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne. Ik zal solo spelen. Dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om... Mijn eigen liedjes, hé. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes.
2: Een 52-jarige man uit Oudenburg kreeg 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Hij werd schuldig bevonden voor 8 winkeldiefstallen in de omgeving van Oudenburg. Bij een van die overvallen bedreigde hij de winkelbediende met een koksmes. De zeehond Julke, die 4 maanden verbleef in het Sea Life Centrum in Blankenbergen, is opnieuw vrijgelaten in zee. De zeehond werd op 16 maart met verwondingen aangetroffen op het strand van Raverszijde. Er wordt nu nog 1 zeehond opgevangen in het Sea Life Center. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Hallo, de afgelopen dagen hebben we warmer zomerweer gekregen. Hier aan de kust was daar af en toe iets van te merken, toch relatief weinig door de constante noordenwind. Maar die noordenwind die blijft aanhouden de komende dagen, dus ook vandaag nog steeds. Met maxima die klimmen naar een graad of 19 maximaal hier aan zee. Dieper in het binnenland kan het nog 22 of 23 graden worden, maar daar is de hittegolf ook officieel voorbij. De regionale hittegolf dan. En hierbij hangen er veel lage wolkenvelden een groot deel van de dag, maar af en toe kan de zon ook wel eens erdoor komen piepen. Maar in vergelijking met de vorige dagen dus een pak minder zonneschijn. En bovendien is er zelfs kans op een lichte regenbui in de loop van de dag tegen de avond, maar geen grote hoeveelheden. Fijn weekend!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisterenmiddag werd in Oostende de eerste kant van de Koninklijke Gaanderijen plechtig geopend door de kindergemeenteraad en burgemeester John Grombé. De opening werd bijgewoond door zo'n 600 belangstellenden. De afgelopen 14 dagen moesten de kustredders al 53 keer een reddingsactie uitvoeren om zwemmers uit zee te redden. In 10 gevallen ging het om reddingsacties in onbewaakte zones. Westoer verwacht dit weekend een gemiddelde hotelbezetting tussen 80% en 85% aan de kust. Volgens het provinciebedrijf noteerde men in de eerste 14 dagen van de vakantie het hoogste aantal dagjes toeristen en overnachtingen sinds de coronaperiode. Ondernemer Bart Versluis is blij met de komst van de Wine Gallery naar de Oosteroever. De zaak van Anthony Smalen opent volgende week.
3: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
4: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
3: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven, om hier dus een eventuele aankoop te doen, of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
2: De man die verdacht wordt de dader te zijn van een steekincident aan de tramhalte aan het Marie-Joséplein in Oostende, werd vrijgelaten onder voorwaarden. Op 3 juli had de raadkamer beslist dat de man een maand langer in de cel moest blijven. Na beroep van de verdediging is de 35-jarige man nu vrij onder voorwaarden. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: De Handelaarsbond van Maria Kerke presenteert de Maria Kerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Maria Kerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Maria Kerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Maria Kerkerie op 8 en 9 augustus. De Maria Kerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
2: Een goede morgen en welkom bij Noordzee Gold.
3: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la,

Vintage Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Noordzee, dagklapper.
1: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat de Villa Volta. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene zijn er vandaag en morgen de Wild West Days. Om 10:30 is er een western parade. Er zijn optredens, een western shop en nog veel meer animatie. En in de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitief concert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Augustijn. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oostende is het restaurant Smoke terug open. Eind mei brak er een brand uit die voor flinke brand- en rookschade zorgde. De dampkap, airco en keukentoestellen werden vervangen. En ook in het restaurant werd de rookschade hersteld. Gisterenavond brandde de wagen van Jean-Marie Bolle uit langs de ringweg in Oostende. De bekende moppetapper, DJ en uitgever kon op tijd uit het voertuig ontsnappen. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de wagen volledig uitbrandde. Begin dit jaar werden er nieuwe metingen naar dioxines en PCB's uitgevoerd in de grond rond industrieterrein Konijnenbos in Gistel. Uit de metingen blijkt dat er nog steeds lage concentraties van de schadelijke verontreiniging aanwezig zijn. De inwoners uit de zone werden door Gistel op de hoogte gebracht via een bewonersbrief. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De regeringspartij Vooruit zet nu al vraagtekens bij de aanpassing van de werktijd. Omdat er nog niks afgesproken is over de manier waarop werknemers hun koopkracht zullen behouden. Volgens het akkoord wordt de werktijd niet meer per week, maar wel per jaar berekend. Zo kunnen werkgevers en werknemers afspreken om op drukke momenten meer te werken en op kalme momenten minder. Maar overuren kunnen dan niet meer, zegt Vooruit vicepremier Frank van den Broeke.
4: Wij willen niet dat die arbeider of die bediende daar koopkracht aan inschiet, omdat dat dan geen overuren meer zijn. En dus moet er een koopkrachtpremie gegeven worden aan de mensen die daarin stappen, want die zullen in bepaalde periodes echt meer uren kloppen, maar ze gaan niet het voordeel hebben voor hun portemonnee van overuren te doen.
3: Hoe die premie er dan concreet zal uitzien, is dus nog niet afgesproken. En pas als daar een akkoord over is, zal Vooruit de hele deal goedkeuren. De politieke partijen zijn vorig jaar toch weer wat rijker geworden. Ook al hadden ze beloofd om de financiering te bevriezen, dat schrijft het Nieuwsblad. De partijen kregen samen zo'n 3 miljoen euro meer subsidies dan in 2024. In totaal goed voor ruim 86 miljoen. Tegelijk groeide hun vermogen ook tot 122 miljoen. Het Amerikaanse leger heeft voor de zevende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze mikten vooral op legerbasissen en zo. Volgens Iraanse media vielen er zeker 3 doden en 8 gewonden. Onder meer rond de zeestraat van Hormuz waren er ontploffingen. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is de straat volledig dicht. 2 olietankers zouden in brand gevlogen zijn doordat ze op mijnen waren gevaren. Het Iraanse leger reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. Veel wolken, soms wat zon, maar ook kans op wat lichte regen, maxima rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden.
0: Noordzee Gold.
1: Een zomerlang ouderwetse

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Dit is Noordzee Gold.
1: The cowboys, the wrestlers, the tumblers, the clowns, the roustabouts that...

In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar de Apéro Local. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. In augustus komen de Cave op 2, de Stadsharmonie op zondag 9, Oostende Zingt op 16, de Melody Makers Cocktail Band op 23 en de Melody Makers op zondag 30 augustus.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse luchthaven zal vanaf nu minder subsidies krijgen van de Vlaamse regering. De komende jaren daalt de subsidie met ruim een kwart. Wie in Oostende de veerdienst tussen het centrum en de Oosteroever wil gebruiken, kan vanaf nu online de drukte op de veerboot raadplegen. Dat is mogelijk via QR-codes ter plaatse of via de website veerdienst.be. Morgen geeft Augustijn een kioskconcert op het Wapenplein. Het is de eerste keer dat hij daar optreedt.
3: Ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld, denk ik. In Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne. Ik ga solo spelen. Dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om... Mijn eigen liedjes, hé. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes.
2: Een 52-jarige man uit Oudenburg kreeg 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Hij werd schuldig bevonden voor 8 winkeldiefstallen in de omgeving van Oudenburg. Bij een van die overvallen bedreigde hij de winkelbediende met een koksmes. De zeehond Julke, die 4 maanden verbleef in het Sea Life Centrum in Blankenbergen, is opnieuw vrijgelaten in zee. De zeehond werd op 16 maart met verwondingen aangetroffen op het strand van Raverszijde. Er wordt nu nog 1 zeehond opgevangen in het Sea Life Center. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Noordzee Gold met de mooiste golden oil.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Gisterenmiddag werd in Oostende de eerste kant van de Koninklijke Gaanderijen plechtig geopend door de kindergemeenteraad en burgemeester John Grombé. De opening werd bijgewoond door zo'n 600 belangstellenden. De afgelopen 14 dagen moesten de kustredders al 53 keer een reddingsactie uitvoeren om zwemmers uit zee te redden. In 10 gevallen ging het om reddingsacties in onbewaakte zones. Westoer verwacht dit weekend een gemiddelde hotelbezetting tussen 80% en 85% aan de kust. Volgens het provinciebedrijf noteerde men in de eerste 14 dagen van de vakantie het hoogste aantal dagjes toeristen en overnachtingen sinds de coronaperiode. Ondernemer Bart Versluis is blij met de komst van de Wine Gallery naar de Oosteroever. De zaak van Anthony Smalen opent volgende week.
3: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
4: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
3: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven, om hier dus een eventuele aankoop te doen, of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
2: De man die verdacht wordt de dader te zijn van een steekincident aan de tramhalte aan het Marie-Joséplein in Oostende, werd vrijgelaten onder voorwaarden. Op 3 juli had de raadkamer beslist dat de man een maand langer in de cel moest blijven. Na beroep van de verdediging is de 35-jarige man nu vrij onder voorwaarden. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Vanuit Oostende is dit Noordzee Gold.

0: Ik wou niet laat naar huis toe gaan, maar kon die schat niet laten staan. Bij het gaslicht in de laan gaf ik haar toen een zoen op haar wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Op haar wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. In ons huisje op

50 jaar zijn heen gegaan en onze liefde bleef bestaan. Op ons bankje in de laan kijk ik nog even graag naar haar wipneus en een kersenmond. Naar haar wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. Wangen als twee appeltjes rond. Wangen als twee appeltjes rond.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren van 6 tot 10 uur. Vandaag is dat de Villa Volta. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene zijn er vandaag en morgen de Wild West Days. Om 10:30 is er een western parade, er zijn optredens, een western shop en nog veel meer animatie. En in de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Augustijn. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oostende is het restaurant Smoke terug open. Eind mei brak er een brand uit die voor flinke brand- en rookschade zorgde. De dampkap, airco en keukentoestellen werden vervangen. En ook in het restaurant werd de rookschade hersteld. Gisterenavond brandde de wagen van Jean-Marie Bolle uit langs de ringweg in Oostende. De bekende moppetapper, DJ en uitgever kon op tijd uit het voertuig ontsnappen. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de wagen volledig uitbrandde. Begin dit jaar werden er nieuwe metingen naar dioxines en PCB's uitgevoerd in de grond rond industrieterrein Konijnenbos in Gistel. Uit de metingen blijkt dat er nog steeds lage concentraties van de schadelijke verontreiniging aanwezig zijn. De inwoners uit de zone werden door Gistel op de hoogte gebracht via een bewonersbrief. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Ouders kunnen extra verlof opnemen na de geboorte van hun kind. Het gaat om 5 dagen per kind die je afzonderlijk of in 1 keer kan opnemen in het jaar na de bevalling. Ze komen bovenop de bestaande verloven. Dat heeft de federale regering afgelopen nacht beslist. Het gaat om het zogenaamde familiekrediet en is vooral bedoeld voor vaders, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
4: Het is toch belangrijk dat jonge vaders de kans krijgen om bij hun pasgeboren kind te zijn. Ook die moeder wat te helpen en de taken niet alleen bij de moeder te laten. Ik denk dat jonge vaders dat meer en meer zelf graag zo doen. En dus inderdaad, die 5 extra dagen die worden eerst aangeboden aan de vader.
3: Maar moeders kunnen dat verlof dus ook opnemen. De regering maakt er zo'n 40 miljoen euro voor vrij. De Vlaamse regering wil meer dan 3.300 extra plaatsen creëren in onze woonzorgcentra. Ze trekt er meer dan 40 miljoen euro voor uit. Bijna 700 extra plaatsen zijn voorzien in kort verblijf, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee.
5: De meeste mensen, ook voor hun oude dag, is de droom: laat ik zo lang mogelijk thuis blijven, dicht in de buurt, bij familie, bij vrienden. En dan kan kort verblijf soms echt nodig zijn om als iemand van een ziekenhuis ontslagen wordt of de mantelzorger zit er even door, om kort ergens opgenomen te worden als er die extra zorg nodig is.
3: Daarnaast zijn woonzorgcentra nu zeker dat ze bijvoorbeeld in de zomer jobstudenten kunnen inzetten. De regering trekt daar bijna 6 miljoen voor uit. Tot nu moest die steun elk jaar opnieuw goedgekeurd worden. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid. Dat zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners aan een pittig weekend. De 14e rit gaat vandaag door de Vogezen. Een goede 155 kilometer met onderweg 3 beklimmingen van eerste en 1 van 2e categorie. Sportjournalist Maxime Goethals.
6: De eerste dag van een loodzwaar tweeluik. Een heel zwaar weekend. Vooral de Col du Haak helemaal op het einde. 11 kilometer lang met een paar loeisteile kilometers daarin die rond de 10% bengelen. De finish is wel vlak, maar alles zal wel beslist worden op die Col du Haak. Dus een eerste echte test opnieuw in die tweede week voor de klassementsman. Benieuwd waar Remco Evenepoel kan uitkomen.
3: Tadej Pogacar vertrekt in de gele leiderstrui met meer dan 3,5 minuut voorsprong op de Deen Jonas Vingegaard en ruim 4 minuten op Remco Evenepoel. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Peu qu'on retrouve au soir des armées incertaines, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostendse luchthaven zal vanaf nu minder subsidies krijgen van de Vlaamse regering. De komende jaren daalt de subsidie met ruim een kwart. Wie in Oostende de veerdienst tussen het centrum en de Oosteroever wil gebruiken, kan vanaf nu online de drukte op de veerboot raadplegen. Dat is mogelijk via QR-codes ter plaatse of via de website veerdienst.be. Morgen geeft Augustijn een kioskconcert op het Wapenplein. Het is de eerste keer dat hij daar optreedt.
4: Ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld, denk ik. In Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne. Ik ga solo spelen. Dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om... Mijn eigen liedjes, hé. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes.
3: Een 52-jarige man uit Oudenburg kreeg 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Hij werd schuldig bevonden voor 8 winkeldiefstallen in de omgeving van Oudenburg. Bij een van die overvallen bedreigde hij de winkelbediende met een koksmes. De zeehond Julke, die 4 maanden verbleef in het Sea Life Centrum in Blankenbergen, is opnieuw vrijgelaten in zee. De zeehond werd op 16 maart met verwondingen aangetroffen op het strand van Raverszijde. Er wordt nu nog 1 zeehond opgevangen in het Sea Life Center. Meer regionieuws over een uur.
2: Noordzee Gold, met de mooiste Golden Oldies.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dit is Noordzee Gold. Een zomerlang ouderwetse radio.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kurzaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Gisterenmiddag werd in Oostende de eerste kant van de Koninklijke Gaanderijen plechtig geopend door de kindergemeenteraad en burgemeester John Grombé. De opening werd bijgewoond door zo'n 600 belangstellenden. De afgelopen 14 dagen moesten de kustredders al 53 keer een reddingsactie uitvoeren om zwemmers uit zee te redden. In 10 gevallen ging het om reddingsacties in onbewaakte zones. Westoer verwacht dit weekend een gemiddelde hotelbezetting tussen 80% en 85% aan de kust. Volgens het provinciebedrijf noteerde men in de eerste 14 dagen van de vakantie het hoogste aantal dagjes toeristen en overnachtingen sinds de coronaperiode. Ondernemer Bart Versluis is blij met de komst van de Wine Gallery naar de Oosteroever. De zaak van Anthony Smalen opent volgende week.
3: Maar laat ons zeggen dat we zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
4: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
3: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven, om hier dus een eventuele aankoop te doen, of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
2: De man die verdacht wordt de dader te zijn van een steekincident aan de tramhalte aan het Marie-Joséplein in Oostende, werd vrijgelaten onder voorwaarden. Op 3 juli had de raadkamer beslist dat de man een maand langer in de cel moest blijven. Na beroep van de verdediging is de 35-jarige man nu vrij onder voorwaarden. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold.

Theater aan Zee is een 11-daags kunstenfestival op unieke locaties in Oostende, met een focus op podiumkunsten en jonge, beginnende artiesten. Van woensdag 29 juli tot en met zaterdag 8 augustus strandt het gezelligste podiumkunstenfestival van het land weer in Oostende. Met als thema nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar opnieuw het Leopoldpark.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oostende is het restaurant Smoke terug open. Eind mei brak er een brand uit die voor flinke brand- en rookschade zorgde. De dampkap, airco en keukentoestellen werden vervangen en ook in het restaurant werd de rookschade hersteld. Gisterenavond brandde de wagen van Jean-Marie Bolle uit langs de ringweg in Oostende. De bekende moppetapper, DJ en uitgever kon op tijd uit het voertuig ontsnappen. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de wagen volledig uitbrandde. Begin dit jaar werden er nieuwe metingen naar dioxines en PCB's uitgevoerd in de grond rond industrieterrein Konijnenbos in Gistel. Uit de metingen blijkt dat er nog steeds lage concentraties van de schadelijke verontreiniging aanwezig zijn. De inwoners uit de zone werden door Gistel op de hoogte gebracht via een bewonersbrief. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het aantal besmettingen van de stekbacterie breidt uit. Er is nu ook een zesde kind besmet geraakt. Dat bevestigt het departement Zorg. Eerder waren er al 5 besmettingen vastgesteld. Bijna alle kinderen bezochten een kinderboerderij in Brasschaat. Ze kampen onder meer met zware nierproblemen. Het departement Zorg onderzoekt mogelijke maatregelen, zegt Joris Monens.
4: Als we met zekerheid weten dat de boerderij de plek is waar de besmettingen zijn gebeurd, dan zullen we moeten gaan kijken met welke aanbevelingen we de boerderij eventueel terug kunnen laten heropstarten. Dat zullen alleszins aanbevelingen zijn in de richting van doorgedreven handhygiëne na elk contact met dieren.
3: De boerderij is voorlopig ook tijdelijk gesloten. Oppositiepartijen Groen en Anders willen een spoedbijeenkomst van de bevoegde Kamercommissies, na de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht sloot. Groen vraagt onder meer extra uitleg over het verbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden. En ook over de aanpassing van de werktijd bestaat nog discussie, zegt Meirem Almaci van Groen.
5: Men is het gewoon nergens meer over eens en iedereen legt alles anders uit, vanuit welke hoek je ook bekijkt. Hè. Je ziet dat N-VA en de MR andere interpretaties hebben dan vooruit. En dus is het de vraag wat er effectief beslist is. En daar heeft de bevolking het recht op. En daarom dat wij dat als parlement ook vragen om die commissies bijeen te roepen.
3: Volgens oppositiepartij Anders zijn er nog te veel losse eindjes. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de finale op het toernooi van Gstaad. Zijn allereerste finale in zijn carrière. Collignon versloeg een Argentijn in 3 sets. Het werd 1-6, 7-6 en 7-5. In de finale neemt hij het op tegen de Kazak Shevchenko of de Griek Tsitsipas. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol golden oldies.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt tot soms zwaar bewolkt. Bij momenten is er ook kans op een lichte bui. Vanaf het noorden geen grote hoeveelheden, helaas. De minima die komen uit op een graad of 17 à 18 minimaal morgenochtend. Maar dat is ongeveer gelijk aan de maxima van vandaag. Dus veel of weinig liever schommelingen in de temperatuur. En morgen zondag starten we dan meteen ook weer met veel lage wolkenvelden en enkele opklaringen. Die opklaringen die worden iets talrijker doorheen de dag, maar er blijven veel wolkenvelden aanwezig. Bovendien blijft er ook kans op een enkele bui en maxima die dan opnieuw richting de 18 à 19 graden klimmen hier aan zee. En hierbij staat er een nog steeds matige tot vrij krachtige wind vanaf noordelijke richtingen. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse luchthaven zal vanaf nu minder subsidies krijgen van de Vlaamse regering. De komende jaren daalt de subsidie met ruim een kwart. Wie in Oostende de veerdienst tussen het centrum en de Oosteroever wil gebruiken, kan vanaf nu online de drukte op de veerboot raadplegen. Dat is mogelijk via QR-codes ter plaatse of via de website veerdienst.be. Morgen geeft Augustijn een kioskconcert op het Wapenplein. Het is de eerste keer dat hij daar optreedt.
3: Ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld, denk ik. In Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne. Ik zal solo spelen. Dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes.
2: Een 52-jarige man uit Oudenburg kreeg 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Hij werd schuldig bevonden voor 8 winkeldiefstallen in de omgeving van Oudenburg. Bij een van die overvallen bedreigde hij de winkelbediende met een koksmes. De zeehond Julke, die 4 maanden verbleef in het Sea Life Centrum in Blankenbergen, is opnieuw vrijgelaten in zee. De zeehond werd op 16 maart met verwondingen aangetroffen op het strand van Raverszijde. Er wordt nu nog 1 zeehond opgevangen in het Sea Life Center. Meer regionieuws over een uur.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg

Heb je erg tegen? Je had je misschien alles anders voorgesteld. Maar als je wil, kan je gaan. Ik hou je niet tegen. Ik leg voor je toekomst geen steen in de weg.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt tot soms zwaar bewolkt. Bij momenten is er ook kans op een lichte bui. Vanaf het noorden geen grote hoeveelheden, helaas. De minima die komen uit op een graad of 17 à 18 minimaal morgenochtend. Maar dat is ongeveer gelijk aan de maxima van vandaag. Dus veel of weinig liever schommelingen in de temperatuur. En morgen zondag starten we dan meteen ook weer met veel lage wolkenvelden en enkele opklaringen. Die opklaringen die worden iets talrijker doorheen de dag, maar er blijven veel wolkenvelden aanwezig. Bovendien blijft er ook kans op een enkele bui en maxima die dan opnieuw richting de 18 à 19 graden klimmen hier aan zee. En hierbij staat er een nog steeds matige tot vrij krachtige wind vanaf noordelijke richtingen. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisterenmiddag werd in Oostende de eerste kant van de Koninklijke Gaanderijen plechtig geopend door de kindergemeenteraad en burgemeester John Grombé. De opening werd bijgewoond door zo'n 600 belangstellenden. De afgelopen 14 dagen moesten de kustredders al 53 keer een reddingsactie uitvoeren om zwemmers uit zee te redden. In 10 gevallen ging het om reddingsacties in onbewaakte zones. Westtour verwacht dit weekend een gemiddelde hotelbezetting tussen 80% en 85% aan de kust. Volgens het provinciebedrijf noteerde men in de eerste 14 dagen van de vakantie het hoogste aantal dagjes toeristen en overnachtingen sinds de coronaperiode. Ondernemer Bart Versluis is blij met de komst van de Wine Gallery naar de Oosteroever. De zaak van Anthony Smalen opent volgende week.
3: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
4: U wordt dus straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
3: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven, om hier dus een eventuele aankoop te doen, of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
2: De man die verdacht wordt de dader te zijn van een steekincident aan de tramhalte aan het Marie-Joséplein in Oostende, werd vrijgelaten onder voorwaarden. Op 3 juli had de raadkamer beslist dat de man een maand langer in de cel moest blijven. Na beroep van de verdediging is de 35-jarige man nu vrij onder voorwaarden. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Kemper Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oostende is het restaurant Smoke terug open. Eind mei brak er een brand uit die voor flinke brand- en rookschade zorgde. De dampkap, airco en keukentoestellen werden vervangen en ook in het restaurant werd de rookschade hersteld. Gisterenavond brandde de wagen van Jean-Marie Bolle uit langs de ringweg in Oostende. De bekende moppetapper, DJ en uitgever kon op tijd uit het voertuig ontsnappen. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de wagen volledig uitbrandde. Begin dit jaar werden er nieuwe metingen naar dioxines en PCB's uitgevoerd in de grond rond industrieterrein Konijnenbos in Gistel. Uit de metingen blijkt dat er nog steeds lage concentraties van de schadelijke verontreiniging aanwezig zijn. De inwoners uit de zone werden door Gistel op de hoogte gebracht via een bewonersbrief. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De Sloveen Tadej Pogačar pakt zijn vierde zege in de Ronde van Frankrijk. Pogačar was de beste in een loodzware bergrit. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en had aan de finish meer dan 37 seconden voorsprong op zijn Mexicaanse ploegmaat Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel had een moeilijk moment, maar kon daarna toch herstellen. Hij finishte als vijfde op 48 seconden. Evenepoel is dan ook tevreden.
4: Ik moet eerlijk zijn dat ik wel afgezien heb van de regen vandaag. Ik had best wel wat kou geleden, maar uiteindelijk mijn eigen ding gedaan op die slotklim ook. Het ging net even te hard voor mij en uiteindelijk pees ik het nog behoorlijk goed, want ik verlies niet heel veel. Ik krijg naar mijn gevoel wel een sterke slotkilometer, anderhalve kilometer. Uiteindelijk ja, niet heel veel tijd verloren op de mannen die gevaarlijk zijn voor het podium.
3: Pogačar blijft ook autoriteitsleider. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van op pole position in de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De Socialistische Vakbond reageert kritisch op het zomerakkoord van de federale regering. Die hakte afgelopen nacht verschillende knopen door, onder meer over de aanpassing van de werktijd en de minimale dienstverlening in de gevangenissen. Er zitten goede zaken in, zegt de vakbond, maar ze zijn ook vooral bezorgd. Voorzitter Bert Engelaar.
5: Ja, wij blijven heel kritisch over de hele lijn, want voor de openbare diensten die gaan toch ook weer zwaar geraakt worden. Minimum dienstverlening bij de gevangenissector. Dus wij juichen dit akkoord niet zo erg toe. Wij stellen gewoon vast dat er veel op de vraag van de werkgevers wordt ingegaan en heel, heel weinig om wat de werknemers echt om vragen. Dus ja, wij zijn toch teleurgesteld.
3: Ook oppositiepartijen Groen en Anders zijn kritisch. In Zaragoza in het noorden van Spanje is de grote bosbrand daar nog altijd niet onder controle, dat melden de lokale autoriteiten. De brand brak woensdag uit. In totaal is al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. 6 dorpen werden ook al geëvacueerd en er kunnen nog evacuaties volgen. En het nieuws eindigen we waarmee we begonnen zijn, want het is vandaag exact 50 jaar geleden dat Lucien van Impe de Ronde van Frankrijk won. Meteen ook de laatste Belg die de Tour kon winnen. In zijn thuisgemeente Erpenmeren werd van Impe dan ook de hele dag geëerd, maar het is tijd dat er een nieuwe Belg de Tour wint, zegt hij.
6: Wij zijn het wielerland. We hebben klassieke coureurs. We gaan dan toch ook een ronde coureur hebben. Tjoe, waar blijven ze? Ze mogen komen van mij nu, hè, liefst. Het is mooi geweest, een mooi feest. Laat ze nu maar terug de Ronde van Frankrijk winnen.
3: Vanavond klaart het op. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
1: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse luchthaven zal vanaf nu minder subsidies krijgen van de Vlaamse regering. De komende jaren daalt de subsidie met ruim een kwart. Wie in Oostende de veerdienst tussen het centrum en de Oosteroever wil gebruiken, kan vanaf nu online de drukte op de veerboot raadplegen. Dat is mogelijk via QR-codes ter plaatse of via de website veerdienst.be. Morgen geeft Augustijn een kioskconcert op het Wapenplein. Het is de eerste keer dat hij daar optreedt.
3: Ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld, denk ik. In Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne. Ik zal solo spelen. Dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes.
2: Een 52-jarige man uit Oudenburg kreeg 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Hij werd schuldig bevonden voor 8 winkeldiefstallen in de omgeving van Oudenburg. Bij een van die overvallen bedreigde hij de winkelbediende met een koksmes. De zeehond Julke, die 4 maanden verbleef in het Sea Life Centrum in Blankenbergen, is opnieuw vrijgelaten in zee. De zeehond werd op 16 maart met verwondingen aangetroffen op het strand van Raverszijde. Er wordt nu nog 1 zeehond opgevangen in het Sea Life Center. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol golden oldies.

bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goeie avond.

Timberland. Ik heb hier heel wat builen slechte friet gevreten. Ze hebben me gezegd, je moet het maar vergeten. Die passie voor het blonde Vlaamse land.